nuwata qaraaruwe tibumuge tanekkamga bin labba etaanga koorta labba adi etaanga harla hunna farbadata labba adi miiru fenaai lonu fenuge de kandu demeduga hurahe lebbi raskalaange hiye allaha ekuga ehin ilaahaku wehiye adi kiitta evren kure gina miihunen ekamen nudanite.